Ik eet de pelle en ik eet de zwelle en ik maak me altijd sterk. Sweet stellinganga. Sweet stellinganga. Ik ken een lani en ik ken een mandi en ik maak me altijd sterk. Ik ken een lani en ik ken een mandi en ik maak me altijd sterk.

0: Deze voor het opel. Nee, ik is deze voor het opel. Wat is deze voor het
1: opel? Die wil helpen van die genuines, man. Mr. Mac in the genuines.
0: Mr. Mac in the genuines.
1: Get it at your record store.
2: Yeah, man. The LP with a groove.

0: Huh? Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hey, waar was die afterparty?
1: Kijk, fuck jou.